0: Yo, numero kan gaan maar de hele bal maar jullie weten jou. Yo, mijn maak me tre.
1: Yo.